0: huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opname. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolff. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolff zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furoren maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De achtste aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van organist Jimmy Smith die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion and Lazy Bird door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Bye, Joe.

Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens Herbie Nichols' The Spinning Song met bassist Teddy Kotick en drummer Max Roach, opgenomen 19 april 1956. En daarna de tracks House Party Starting en The Third World. Er volgen nu nog twee tracks van Nichols met Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo.

Dat waren nog twee tracks van en met pianist Herbie Nichols, Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo, afkomstig van zijn albums The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2. In 1955 ontmoet Alfred Lion zijn tweede vrouw Ruth Mason, die niet alleen haar eigen PR-bedrijfje in New York heeft, maar ook als discjockey in cafés werkt. Alfred en Ruth trouwen uiteindelijk en samen met Alfreds compagnon Francis Wolfe delen ze het kantoor aan Lexington Avenue. Ruth krijgt haar eigen werkruimte aan de voorkant van het kantoorpand. Alfred en Frank resideren in de achterkant. Dankzij het succes van Horace Silver is er kapitaal om te investeren in de 12-inch LP. Het label bracht tot 1955 vooral 10-inch LP's uit. En in diezelfde tijd komt er een nieuwe artiest bij Blue Note. Via zanger Babs Gonzalez wordt Alfred Lion geattendeerd op een organist met de eenvoudige naam Jimmy Smith. Lion gaat samen met Wolf naar hem luisteren in Small's Paradise in Harlem. Wolf vertelt later dat hij sprakeloos is na het horen van Smith's vuurwerk. Lion en Wolf waren de meestal onversterkte muziek van de jazz gewend. Hier was een band die met twee versterkte instrumenten jazz maakte. Lion wist meteen, die wil ik hebben. Jimmy Smith was een vernieuwer op het Hammond-orgel. Hij is de uitvinder van het

fenomeen van de organist als bassist. Op de ballads speelde hij de baspartij met de pedalen. In snellere songs gebruikte hij de linkerhand voor de baspartij en dan gebruikte hij de pedalen voor het leggen van accenten. Op de vele platen van Jimmy Smith voor Blue Note, in 7 jaar 30 LP's, en op die voor Verve zul je dus zelden een bassist aantreffen. Ook niet op zijn eerste, A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ. Het is 27 maart 1956. Jimmy Smith staat met gitarist Thornell Schwartz en drummer Basely Perry in de studio. Rudy Van Gelder en Alfred Lion staan achter de knoppen voor The Champ.

Achtereenvolgens Jimmy Smith's The Champ met gitarist Thornel Schwartz en drummer Basil Lee Perry. En daarna de tracks The Way You Look Tonight en Bayou van zijn albums A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 1 en 2. Hier zijn nog twee tracks van Smith, zijn versies van Well You Needn't en Autumn Leaves.

0: Dat waren Will You Needn't en Autumn Leaves van Jimmy Smith's album A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 3. Het hoesontwerp van dit debuut van Jimmy Smith was in handen van Reed Miles. Hij is de man die het design van de Blue Note platen beroemd zal maken. Miles gebruikte vaak één of twee kleuren en noemde later zijn full-color ontwerpen minder sterk. Zijn typografie, vaak schreefloze letters, is onconventioneel. Denk bijvoorbeeld aan de letters Go van het album van Dexter Gordon. Hij blijft ook creatief gebruik maken van de zwart-wit foto's van Francis Wolff. En hij doet regelmatig een beroep op de illustraties van de jonge kunstenaar Andy Warhol. Reed Miles doet inspiratie op uit de verhalen van Alfred Lion over met name de sfeer tijdens de LP-opname in kwestie. Zelf heeft hij geen enkele interesse in jazz en de LP's die hij van Alfred Lion krijgt, ruilt hij voor klassieke muziek-LP's of hij verkoopt ze. Reed Miles is als grafisch ontwerper toch uiteindelijk de persoon die de Blue Note-familie compleet maakt. Midden jaren 50 had het label twee inspirerende directeuren, een eigenzinnige opnametechnicus, een vaste fotograaf, een topper in grafisch design en last but not least, een flinke stal met de beste muzikanten van die tijd. En met die vaststelling komen we aan het einde van 75 jaar Blue Note deel 5. In de volgende aflevering horen we de muziek van saxofonist John Coltrane, die als bandleider maar één album voor Blue Note heeft opgenomen. Onder de titel Blue Train wordt dat album een klassieker. Ook horen we tenorsaxofonist Sonny Rollins, die in 1957 vier albums bij Blue Note opnam. De zesde aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 8 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit is de vierde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het muzieklabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland in de periode 1953-54, een belangrijke tijd voor het ontstaan van de karaktereigenschappen van het label. Een van de unieke kanten van Blue Note is dat je als muzikant de ruimte krijgt om je goed voor te bereiden voor een opname in de studio. Blue Note-baas Alfred Lion betaalde zijn muzikanten voor oefensessies, die soms zelfs meerdere dagen konden duren. Wat Blue Note ook uniek maakt is dat Lion interesse toont in muzikale ideeën van zijn artiesten en hij neemt uitgebreid de tijd om er met ze over te praten. Hij stimuleert ze om naast standards ook eigen composities te spelen. Bij het kiezen van de verschillende takes kiest Lion eerder voor opnamen waarin het samenspel van het ensemble goed is neergezet in plaats van de takes met de beste solo's. Verder vertikt hij het om muziek uit te brengen als hij ontevreden is over het resultaat van een opnamesessie. In 1953 is het aantal opnamesessies van Blue Note naar 15 gestegen en het label brengt zijn eerste single uit met solowerk van Art Blakey, die de meest invloedrijke drummer van het label wordt. Net als Horace Silver raakt Blakey bevriend met Alfred Lion en hij zou over Lions gevoel voor zwarte muziek hebben gezegd: "In his soul he's black." Samen met Horace Silver en anderen start Blakey een nieuwe band, de Jazz Messengers. Die groep speelt moderne jazz gebaseerd op de principes van de bebop, maar zonder de clichés. Volgens Blakey was de moderne jazz verworden tot het spelen van stereotype bebop-deuntjes waarbij iedereen elkaar naspeelde. Ook wilden de Jazz Messengers in hun muziek de blues en gospeltraditie terugbrengen. En samen met het geluid dat opnametechnicus Rudy Van Gelder uit deze muzikanten haalde, ontstaat de Blue Note Sound. Op 21 februari 1954 geven de Jazz Messengers een concert in Birdland, een jazzclub in New York, dat op de plaat is opgenomen. A Night at Birdland is de titel van die LP en de opening van het album is inmiddels een beroemd statement geworden door de ceremoniemeester van Birdland, Pee Wee Marquette.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now for Art Blakey? Thank y'all.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door The Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en meestal gebeurt dat in zijn studio in Hackensack, New Jersey. Wat maakte die opnamen van Van Gelder die zo bepalend waren voor de Blue Note sound zo karakteristiek? Een van de uitgangspunten van Van Gelder is zijn fixatie op het geluid van de hele formatie. En hij heeft tegelijkertijd oor voor het eigen geluid van de solisten. Hij geeft de opname van tenorsaxofonist Hank Mobley geen extra power ten opzichte van de veel robuustere, eveneens tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Maar het omgekeerde doet hij ook niet. Misschien wel het meest bepalend voor de Van Gelder sound is het geluid van de piano, die in het midden van de formatie is gepositioneerd als een soort anker van de groep. Richard Cook, een jazzhistoricus, schrijft dat hij een opname van Van Gelder eerder herkent aan het pianogeluid dan aan de artiest achter de piano. Daar kun je natuurlijk ook grote vraagtekens bij zetten. Maar Van Gelder heeft wel vaak een oor voor details. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hi-hat van de drummer altijd goed te horen is. En in een tijdperk waarin de bassist nog zonder versterker moet spelen, weet hij een goede balans te vinden tussen die bassist en de harder klinkende instrumenten. Eind 1954 is Blue Note, ondanks de verkoop van de LP A Night at Birdland en vele andere opnamen, toch in de problemen gekomen door tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft te maken met de introductie van de grote 12-inch LP, die enorme investeringen hebben gevraagd. Verder heeft Blue Note baas Alfred Lion een aantal merkwaardige beslissingen genomen. Hij nodigt obscure artiesten zoals Lou Mecca uit en gaat weer in zee met oude stijlklarinetist George Lewis voor een opnamesessie, kennelijk bevangen door nostalgie. Lion gaat zelfs bijna door de knieën als het grotere platenlabel Atlantic hem aanbiedt om het label over te nemen. Lion vindt het bedrag dat Atlantic aanbiedt te laag. Het enige waarmee hij op dat moment het hoofd boven water kan houden is een hitscore. En die hit komt er met het nummer The Preacher van de groep van Horace Silver. Volgens Lion was het niet meer dan een afgezaagd deuntje. Maar dankzij de verkoop van die single begint ook de LP Horace Silver en de Jazz Messengers beter te verkopen. We draaien drie nummers van het album. Creepin', The Preacher zelf en dan Doodlin'.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Creepin', The Preacher en Doodlin' van Horace Silver en de Jazz Messengers. En die staan op het gelijknamige album, opgenomen 13 december 1954. En deze formatie bestaat uit Art Blakey, Doug Watkins, Horace Silver, Kenny Dorham en Hank Mobley op tenor. En dit is ook het debuut van de 24-jarige Hank Mobley, die nog veel voor Blue Note zou gaan betekenen. Jazz als popmuziek is dankzij de rock'n'roll inmiddels verleden tijd. Maar in een gemiddelde jukebox van 1954 was er altijd nog wel een jazzplaatje te vinden. Blue Note moet het vanaf die tijd hebben van een relatief kleine, maar trouwe en hippe groep van jazzliefhebbers. Zowel zwart als blank. Deze liefhebbers zijn vaak gepassioneerde luisteraars die in een verzameling LP's willen investeren. In de volgende aflevering gaat het over pianist Herbie Nichols, die in 1955 zijn debuut maakt bij Blue Note, maar pas in de jaren 80 echt wordt ontdekt. En we maken kennis met organist Jimmy Smith, die het Hammond-orgel op een nieuwe manier speelt. En tenslotte komen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note-platen beroemd heeft gemaakt. Vanwege de verhuizing van de concertzender zal de serie 75 jaar Blue Note in de maand juni onderbroken worden en in de maand juli worden hervat. Alle voorafgaande afleveringen worden tijdens de verhuizing in juni herhaald en zijn on-demand te beluisteren op de website concertcenter.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Welkom bij de derde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de opkomst van de bebop, de rol van jazzpianist Bud Powell, de introductie van de LP van vinyl, de opkomst van de nieuwe tape recorder en het voor het eerst uitbrengen van alternative takes op de plaat door Blue Note baas Alfred Lion. In deze derde aflevering van de serie gaan we het hebben over de hernieuwde samenwerking van Alfred Lion met Thelonious Monk, het unieke design van de LP-hoezen van Blue Note, we spreken over de opnamestudio van technicus Rudy van Gelder en het zal gaan over een reizende ster bij Blue Note, pianist Horace Silver. Wat betreft Monk, die mocht tot het jaar 1957 niet optreden omdat hij onterecht beschuldigd was van drugsbezit. Ook had hij al een contract bij Prestige Records getekend. Maar in 1951 kan Alfred Lion hem toch nog in zijn studio halen voor een historische opnamesessie met Art Blakey, Sahib Shihab, Mill Jackson en Al McKibben. Ze spelen één standaard en vijf originele stukken, waaronder hier de mastertake van Monk's Criss Cross. Het is 23 juli 1951.

Dat waren Crisscross, Straight No Chaser en Horning In van Thelonious Monk, opgenomen in juli 1951, maar pas jaren later uitgebracht, net als de opname van 30 mei 1952, waarop Monk in een andere bezetting te horen is. De beide sessies verschijnen uiteindelijk in 1956 onder de titel Genius of Modern Music Volume 2. Luister naar nog twee nummers van dit album, Let's Cool One en I'll Follow.

Thelonious Monk met Let's Cool One and I'll Follow You van het album Genius of Modern Music Volume 2. Blue Note Records heeft het begin jaren 50 niet makkelijk. Met Dixieland-uitgaven had Alfred Lion op dat moment waarschijnlijk meer geld kunnen binnenhalen, maar hij blijft mikken op de moderne jazz. Hij brengt onder meer een serie platen uit onder de titel Blue Notes Modern Jazz. Het hoesontwerp van deze serie werd gemaakt door Gil Millay, een saxofonist en schilder uit New York. De oude 78 toerenplaten waren sober verpakt in bruine stukken papier, maar met de komst van de LP wordt het ontwerpen van de hoes voor het eerst een serieuze zaak. Alfred Lion en Francis Wolff hebben met hun brochures en advertenties in bladen zoals Downbeat al eerder laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in een goed en modern design. De meeste platenmaatschappijen houden het bij een functioneel ontwerp met typografie. Maar Millay gaat samen met twee andere designers vaker fotografie gebruiken als onderdeel van het hoesontwerp. En die fotografie is afkomstig van een van de twee directeuren van Blue Note, Francis Wolff zelf. Wolff heeft zich altijd bezig gehouden met fotograferen. Zijn foto's zijn niet alleen eenvoudig en spontaan, maar hij maakt ook foto's van muzikanten tijdens het musiceren. Zijn manier van fotografie is daarom anders dan in de platenbusiness van de jaren 50 gebruikelijk was. Meestal waren het geposeerde groepsportretten. De foto's van Wolff vormen dus een cruciaal onderdeel van de ontwerpen van Millay en later van John Hermansader, Harold Feinstein en Reed Miles. Alfred Lion wil de jonge artiesten, die vaak in New York wel bekend zijn, maar elders nog niet, graag zo groot mogelijk op de hoes afbeelden. De distributeurs laten vaak merken dat ze liever een mooie meid op de voorkant willen, maar Lion doet wat dat betreft geen concessies. Francis Wolff zou in de loop der jaren meer dan 30.000 foto's van jazzmuzikanten maken. Via Gil Millay komt Alfred Lion in contact met Rudy Van Gelder. Van Gelder, een zoon van Nederlandse emigranten en geboren in 1924, was een soort nerd op het gebied van techniek. Hij bouwde zijn eigen opnameapparatuur. Van Gelder was van beroep optometrist, iemand die oogafwijkingen vaststelt. Maar thuis in Hackensack, New Jersey, heeft hij in 1950 al een kleine opnamestudio. Millay had als saxofonist een keer een opname gemaakt in die studio. Alfred Lion neemt die opname vervolgens mee naar zijn opnametechnicus bij de WOR-studio's. En dat was tot dan toe de plek waar de meeste platen van Blue Note waren opgenomen. Tegen zijn geluidstechnicus zei Lion: "I want it to sound like this." De technicus van dienst antwoordt dat dat onmogelijk is en adviseert Lion naar degene te gaan die die opname heeft gemaakt. Vanaf die tijd worden Rudy Van Gelder en zijn studio bij de opnamesessies van Blue Note ingezet. Ondertussen heeft Lion via saxofonist Lou Donaldson kennis gemaakt met een muzikant die een grote stempel zou drukken op de sound van het label, pianist Horace Silver. Silver was in diezelfde tijd betrokken bij de beroemde Roost Recordings van Stan Getz, een soort mengsel van bebop en cool jazz. Silver's spel is eenvoudiger dan de meeste bebop-muzikanten en ook percussief, bluesy en opzwepend. Alfred Lion realiseert zich al snel dat hij met Horace Silver een artiest in huis kan krijgen die een breed publiek kan aanspreken. Op 9 oktober 1952 is er de eerste sessie bij Blue Note van Horace Silver. Hier volgen 4 tracks daaruit, te beginnen met Acaro, Horace omgekeerd uitgesproken.

U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases, vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achterin volgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

Dat waren achtereenvolgens Double Talk en The Skunk, gecomponeerd door Fats Navarro en Howard McGhee, gevolgd door drie nummers van McGhee, Messiendo, Low Flame en Drew's Blues. We zijn aangekomen in het jaar 1950. Ondanks dat de catalogus van Blue Note aardig is gegroeid, blijft het nog steeds een klein label. En de fans zijn inmiddels verdeeld in liefhebbers van Dixieland aan de ene kant en bebop-aanhangers aan de andere kant. Alfred Lion en Francis Wolfe willen groeien, maar ze krijgen te maken met een nieuwe uitvinding, de LP van vinyl. Anders dan bij de oude 78-toerenplaat is de vinylplaat sterker en groter. En in plaats van 40 groeven kun je 100 groeven per centimeter erin persen. Ook draait die langzamer, 33 toeren per minuut. De oude 78-toerenplaten stonden bekend om hun breekbaarheid vanwege de schellak en om de sissende geluiden op het oppervlak van de plaat vanwege de naalden. Bovendien waren ze alleen geschikt voor korte opnamen. Het prototype van de LP bestond al in 1926, maar werd op grote schaal ingevoerd in het jaar 1948. Eerst in de 10-inch versie van 12 minuten en later het 12-inch formaat dat wel 30 minuten per kant kan duren. Daarmee verandert ook de studiopraktijk. Het wordt mogelijk om langere stukken op te nemen, langer te soleren en meer te experimenteren. Daarnaast is Ampex, een Amerikaanse audio, video en data recorders producent, eind jaren 40 met een tape recorder gekomen van magnetische tape en dat maakt het opnemen van masters mogelijk die je kunt monteren. Blue Note is een van de laatste maatschappijen die een Ampex recorder is gaan gebruiken in 1950. Vanwege deze technische veranderingen zijn er daardoor een jaar lang geen studiosessies. De eerste 10-inch LP is dan ook een herdruk van stukken van Sidney Bechet. Maar het jaar daarop verschijnt dan toch de eerste nieuwe LP, genaamd The Amazing Bud Powell Volume 1. Met dit album introduceert Lion ook een nieuw fenomeen, de alternatieve take, oftewel alternatieve opname naast de originele opname, waaronder de nummers Dance of the Infidels, Ornithology en Un Poco Loco, die we hier laten horen. Bij iedere track horen we eerst de originele versie en vervolgens een alternatieve versie.

De originele en alternatieve versies van Dance of the Infidels en Ornithology van Bud Powell. Hetzelfde recept nu met Powell's Un Poco Loco.

Dat waren achtereenvolgens een originele en een alternatieve versie van Un Poco Loco van Bud Powell, opgenomen op 1 mei 1951 met Max Roach en Curly Russell in de WOR Studios in New York. Ook deze versies staan op het album The Amazing Bud Powell Volume 1. Blue Note-baas Alfred Lion, die een toegewijde producer is, heeft veel contact met Powell. Hij neemt hem mee naar de bioscoop, omdat Powell een liefhebber is van westernfilms. Powell mag ook bij Lion thuis langskomen, waar eten en drank voor hem klaarstaan en waar hij kan blijven logeren. Lion houdt hem de dagen voor de opname constant in de gaten, omdat hij weet hoe onvoorspelbaar het karakter van Powell kan zijn, omdat hij aan psychoses leed. Op de ochtend van de opnamesessie gaat het mis. De kat van Lion springt onverwachts op Powell's schoot, waardoor hij hysterisch wordt. Hij haalt een mes uit de keuken en wil de kat doodsteken. Lion kan hem nog net tegenhouden. Onderweg naar de studio eist Powell opeens dat ze naar de dokter gaan en daar aangekomen blijkt de wachtkamer vol te zitten. Ze moeten weer terug naar de auto. Op het moment dat ze de studio binnenlopen verdwijnt Powell in de wc en even later rent hij de straat op. Max Roach, Curly Russell en Alfred Lion wachten anderhalf uur lang totdat Bud Powell plotseling terugkomt en achter de piano gaat zitten en zegt "Okay, we're ready, let's go." Kort na deze opname wordt Powell 17 maanden opgenomen in een inrichting. En veel jazzcritici vinden dat hij nooit meer zo goed heeft gespeeld als tijdens de opname voor Blue Note. In de volgende aflevering duiken we verder in het jaar 1951, waarin Alfred Lion opnieuw met Thelonious Monk in zee gaat, het hoesontwerp van de LP een kenmerk wordt van Blue Note, de opnamestudio van technicus Rudy Van Gelder wordt gebruikt en we horen een belangrijke nieuwe artiest van het label, Horace Silver. De derde aflevering van 75 jaar Blue Note is op dinsdag 20 mei tussen 5 en 6 middags bij de Concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Hij gold als een buitengewoon toegewijd en serieus muzikus. Het gerucht gaat dat hij per dag ongeveer 10 uur studeerde. Maar dat moet misschien ook wel als je zoveel verschillende instrumenten goed wil beheersen. En dat deed Dolphy natuurlijk ook. Hij geldt technisch gezien als een van de meest begaafde solisten binnen de hardbop. Binnen die stijl bleek hij bovendien het avontuur niet te schuwen. Zijn vrije opvatting over het spelen over gangbare akkoorden zou later de brug blijken te zijn naar de free jazz. Vanaf 1960 ging Dolphy regelmatig samenwerken met de jonge en veelbelovende trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. U kunt dit uur luisteren naar live-opnamen die in juli 1961 werden gemaakt in de Five Spot in New York. De bezetting van dit legendarische quintet is Eric Dolphy, altsax, Booker Little, trompet, Mal Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. De stukken duren langer dan bij studio-opname gebruikelijk is, omdat het een live-optreden betreft. Het eerste stuk heet Firewalls en het is een compositie van de pianist Mal Waldron.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Little maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

componist Loek Boudestein en trompetist Rob van der Wouw. Met aan het Hammondorgel Arnor Krijger. Maris Beets is de bassist en Gijs Dijkhuizen de drummer. Uit een heel ander vaatje tapt saxofonist Iman Spaargaren. Uit zijn recente cd In The Moment laten wij u twee stukken horen, Momentum en The Vibe.

Dat waren Momentum en de vibe van Iman Spaargaren en gespeeld door zijn kwartet van Guillermo Celano gitaar, Cort Heineking bas en Jasper van Hulten drums. Op een CD Triology speelde het trio The Ghost, The King and I van pianist Rob van Bavel, onder meer bewerkingen van composities van Claude Debussy. Op hun in eigen beheer uitgegeven recente CD doen zij dit met muziek van Maurice Ravel. Hier getiteld Ravel's Tomb.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bassist Ernst Glerum en drummer Joost Patokka. Het album bevat ook twee live-registraties uit De Kring in Amsterdam, waarbij pianist Michael Rodriguez aan het trio is toegevoegd.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1959 en 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag beginnen we aan een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie laten we hem vooral als leider in zijn eigen kleinere bezettingen horen. We beginnen met zijn quintet uit 1960, dat een album uitbracht met de titel Outward Bound. De muzici zijn Eric Dolphy, altsax en basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Jakey Byard, piano, George Tucker, bas en Roy Haynes, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door zijn quintet met onder andere trompetist Freddie Hubbard. De stijl van Eric Dolphy kwam voort uit de hardbop, met als mogelijke inspiratiebron iemand als saxofonist Cannonball Adderley. Maar Dolphy ontwikkelde zich in een vrijere richting, waarbij aan nog wel overakkoorden wordt gespeeld, maar ook vaak eromheen. Hij kan beschouwd worden als een overgangsfiguur naar een nieuwere stijl, die later free jazz zou worden genoemd. We gaan door met een kwartet van Dolphy, ook uit 1960. De bezetting is nogal ongebruikelijk. Ron Carter speelt cello. En verder horen we bassist Georges Duvivier en slagwerker Ron.

Roy Haynes. En Eric Dolphy zelf speelt of altsax, of basklarinet of fluit. De thema's zijn merendeels van Dolphy zelf. Door het ontbreken van een piano is de muziek tamelijk open en wordt er een grote harmonische vrijheid bereikt. U hoort nog 5 stukken van het album Out There uit 1960.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting, maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen vier stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he, you know, we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group, and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hardbop luistert u naar het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963 gemaakt in Tokio. We noemen even de muzici. Cannonball Adderley alt-sax, Nat Adderley cornet, Youssef Lateef tenorsax, fluit en hobo. In het programma House of Hardbop luistert u naar het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963 gemaakt in Tokio. We noemen even de muzici. Cannonball Adderley alt-sax, Nat Adderley cornet, Youssef Lateef tenorsax, fluit en hobo, Joe Zawinul piano, Sam Jones.

klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean. En de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in twee verschillende bezettingen met opname uit 1960 en 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar deel 4 van een serie die we wijden aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij een van de succesvolste muzikanten binnen de hardbop. Hij beschikte over een geweldige techniek, maar het leidde nooit tot zinloos geriedel. Zijn spel is voornamelijk opgewekt en smaakvol, dankzij de melodische frasering en een perfecte timing. In de vorige uitzendingen hoorde u hem vooral in quintetbezetting, maar in het komende half uur is hij de enige blazer. Cannonball Adderley wordt bijgestaan door pianist Wynton Kelly, bassist is Paul Chambers of Percy Heath en de slagwerker is Jimmy Cope of Albert Heath. De volgende 6 stukken zijn opgenomen in 1959 en afkomstig van het album Cannonball Takes Charge.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoorde het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago, maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John.

Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opname uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy-elementen. Een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, altsax; Blue Mitchell, trompet; Bill Evans, piano; Sam Jones, bas; en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. En de opname waren uit 1957 en 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van...

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. En hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. En hij heeft een enorme invloed gehad op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een legendarisch quintet dat naast Clifford Brown verder bestond uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, bassist George Morrow en slagwerker Max Roach. Dat quintet maakte zowel studio als live opname, maar de opnamen van vandaag zijn pas onlangs herontdekt en ze verschenen inmiddels op cd. Het betreft optredens in de Cotton Club in Cleveland, Ohio uit mei en juni 1956. In dit uur hoort u de derde aflevering van deze optredens. De opnamen zijn van 1 juni 1956. In het eerste deel komen de volgende stukken aan bod. Loverman, daarna Daoud, een compositie van Clifford Brown, en als derde What is New. De piano is overigens niet in al te beste staat, maar dat mag de muzikale pret niet drukken.

In het programma House of Heart, Bob, luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Opgenomen op 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestaat verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, bassist George Morrow en pianist Richie Powell. Deze laatste was overigens een jongere broer van de bebop-legende Bud Powell. Het volgende stuk is het bekende I'll Remember April. Dat duurt een kleine 20 minuten. Opvallend is hier weer het voor die tijd ongekend technisch vermogen van de trompetist en het samenspel met meesterslagwerker Max Roach. Ook de Chase-chorussen met tenorist Sonny Rollins zijn indrukwekkend.

0: In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, met live opname van 1 juni 1956. Aan het succes van dit legendarische quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Ritchie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Clifford Brown was toen pas 25 jaar oud. Wat hadden we niet nog voor moois van hem kunnen verwachten? Tenorsaxofonist Sonny Rollins werd geboren in 1930 en speelt nog steeds. Hij is natuurlijk inmiddels een levende legende. Wie hem nog wil horen, hij treedt op zondag 14 juli aanstaande tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. En dat mag u niet missen. U hoort nog twee stukken opgenomen op 1 juni 1956. Het bekende Roundabout Midnight van Thelonious Monk en daarna een blues-thema van Clifford Brown, The Blues Walk.
1: Jazz's foremost composers, his name is Thelonious Monk. I'm sure you're familiar with him,
2: oh, yes.
1: Joe, and the title of it is Midnight.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Winning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studio-opnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende up-tempo-stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

In dit uur House of Hard Bob heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. Richard. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: thanking you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. That concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now, we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 2 over de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012, met opname uit 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In september 2012 overleed de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird op de leeftijd van 90 jaar. Hij geldt als een van de meest smaakvolle stilisten binnen de hard bop, hoewel hij nooit echt wereldberoemd is geworden. Maar hij had vanwege zijn goede scholing en brede inzetbaarheid altijd voldoende werk en hij is tot op hoge leeftijd blijven spelen. Hij begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norville en speelde daarna onder meer in de orkest van Stan Kenton, Charles Mingus en Thelonious Monk. Vandaag hoort u trombonist Eddie Bird uitsluitend onder eigen naam en in kleiner verband. We beginnen met 4 opnamen uit 1953 in een quintet met gitarist Sal Salvador. Daarna volgen quintetopnamen uit 1954 met alt-saxofonist Vinnie.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. Het repertoire bestaat grotendeels uit zogenaamde standards, dus bekende thema's uit musicals met de bijbehorende akkoordenschema's waarover geïmproviseerd wordt. In het stuk He Ain't Got Rhythm hoort u Eddie Bird ook nog even zingen. Luistert u het komende half uur naar zijn quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. De opnamen zijn uit 1954 en 1959.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

dat u zojuist hoorde was de bekende compositie Stablemates van Benny Golson. In House of Hard Bop besteden we aandacht aan een concert dat tenorsaxofonist Benny Golson gaf op 26 november 1965 in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Omdat het hier om een live optreden gaat, duren de stukken meestal langer dan bij studioopname het geval is. We besluiten met nog twee stukken van dit concert. Het zijn bekende songs, te weten Stella by Starlight en Three Little Words. De ritmesectie bestaat weer uit pianist Stan Tracy en bassist Rick Laird. Maar de drummer is dit keer de Amerikaan Billy Hart.

Yeah.

0: Benny Golson, ladies and gentlemen. To Stan Tracy, Rick Laird, Billy Hart on the drum. Billy Hart. Benny Golson.
1: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson met live opname uit 1965. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bob. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die is gewijd aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Golson geldt als een van de meest prominente vertegenwoordigers van de hard bop en hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Vanaf 1959 begon hij in wisselende bezettingen onder eigen naam te produceren. Maar in dit uur horen we hem met zijn kwartetten. In deze kleinere bezetting is hij de enige blazer, wat hem meer vrijheid en uiteraard ook meer soloruimte geeft. We beginnen met 4 stukken van het album Turning Point uit 1962. Het tweede stuk is overigens het titelstuk, een compositie van Benny Golson zelf, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, slagwerk.

In het programma House of Heart, Bob, luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij treedt nog steeds op, zij het niet zo vaak meer als vroeger. Golson geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de hardbop. Maar in zijn spel zijn ook invloeden te bespeuren van tenoristen uit de swingperiode, zoals Coleman Hawkins en Don Byas. Vandaag staat Golson centraal in kwartetbezetting. En de volgende 6 stukken werden ook opgenomen in 1962. De ritmesectie bestaat nu uit Tommy Flanagan piano, Ron Carter bas en Art Taylor slagwerk.